0: vše, co o nadcházejících evropských volbách potřebujete vědět. V dnešním díle se podíváme na to, jak ve volbách do Evropského parlamentu funguje samotné hlasování. Každých 5 let volí občané Evropské unie poslance do Evropského parlamentu, kteří je v následujícím funkčním období budou zastupovat. Letos se bude volit 720 poslanců, což je o 15 více, než má současný parlament. Každou zemi zastupuje jiný počet poslanců a přesné číslo se řídí takzvaným principem sestupné poměrnosti. To v praxi znamená, že země s větším počtem obyvatel sice volí více poslanců, ale celkově na jednoho poslance připadá také více obyvatel, které má zastupovat, než je tomu v případě menších zemí. Každou zemi musí zastupovat minimálně 6 a maximálně 96 poslanců. Průběh samotných voleb se v jednotlivých zemích může mírně lišit, ale hlavní princip zůstává pro všechny stejný. V mnoha zemích mohou voliči hlasovat pro celou politickou stranu, jednotlivé kandidáty nebo využít kombinaci obou těchto metod. Ve volbách do Evropského parlamentu platí takzvaný systém poměrného zastoupení. To znamená, že počet křesel, které strana v parlamentu získá, je přímo úměrný počtu hlasů, které strana obdrží od voličů. Kdo všechno ale může jít volit? Evropských voleb se můžete zúčastnit, pokud jste občanem členského státu Unie a splňujete požadovaný věk pro účast ve volbách ve své zemi. Ve většině zemí je věková hranice stanovena na 18 let, ačkoliv v Rakousku, Belgii, Německu a na Maltě mohou lidé volit už od 16, v Řecku pak od 17 let. Občané Unie, kteří žijí v jiném členském státě, mohou volit buď ve své zemi, nebo ve státě, kde aktuálně bydlí. Musí si ale vybrat, nelze volit na obou místech zároveň. Takže jak vlastně hlasování v těchto volbách probíhá? Při samotném hlasování budete mít k dispozici seznam politických stran s nominovanými kandidáty. Pro danou stranu hlasujete tak, že ji označíte na hlasovacím lístku. Nezapomeňte, že pokud zaškrtnete celou politickou stranu, hlasujete tím pro její poslance v pořadí, v jakém je strana nominuje. Každá strana si totiž před volbami stanoví pořadí, v jakém budou jednotliví kandidáti případně zvoleni. Počet zvolených poslanců se pak odvíjí od počtu hlasů, které strana získá. V některých zemích však můžete hlasovat buď pro toto dané pořadí, nebo podpořit konkrétní kandidáty ze seznamu. Po uzavření volebních místností se hlasy sečtou a podle toho se následně rozdělí křesla. Jednotlivé strany jsou tak v Evropském parlamentu poměrně zastoupeny podle toho, kolik voličů pro ně hlasovalo. Váš hlas tak rozhodne o tom, kteří europoslanci vás budou zastupovat při přípravě nových právních předpisů a také se podílet na tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jejich rozhodnutí pak budou mít přímý dopad na každodenní životy lidí v celé Unii, včetně vás samotných. Demokracie není samozřejmost. O demokracii musíme společně pečovat. Je to zodpovědnost nás všech a každý z nás v ní má svoji roli. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Few people have combined a brilliant artistic career with a powerful political one, the way that Melina Mercouri did. A celebrated actress and an international film star, she became a political icon after the 1967 coup d'etat in Greece. Traveling the world, she denounced the dictatorship and defended democracy. After the regime fell, she became Greece's longest-serving minister for culture and a founding member of the Pan-Hellenic Socialist Party. Mercouri worked tirelessly to raise cultural awareness in Europe, and her legacy lives on through initiatives like the European Capitals of Culture Programme and the Melina Mercouri Foundation.
2: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These are our founding mothers and fathers. Amalia Maria Mercouri was born in Athens in 1920. After studying drama, she quickly became a leading stage actress. Her breakthrough role came in the play A Streetcar Named Desire in 1949, and soon after she won the Marika Kotopouni Prize for Best Female Performance. Her first film, Stella, directed by Michalis Kakoyannis, gained praise at Cannes in 1956. It was there that she met American filmmaker Jules Dassin, who eventually became her husband and collaborator. In 1960, she won the award for Best Actress at Cannes for Never on Sunday, a film that earned 5 Oscar nominations.
1: On the 21st of April, 1967, while performing in New York, Mercouri learned that a group of army officers had seized power in Greece, establishing the Greek junta, also known as the regime of the colonels. From then on, she took every opportunity on stage to condemn the junta, repeating her slogan, "Democracy will win." Throughout the regime's 7-year rule, she campaigned across the world, calling for the return of democracy. The colonels stripped her of her Greek citizenship, a move that only strengthened her resolve.
3: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί, τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε, σας πήραν την Ιθαγένεια, ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα.
2: Despite threats and even an assassination attempt, her spirit never faltered. She continued her fight through speeches, concerts, and interviews until democracy was restored in 1974.
1: Back in Greece, Mercouri helped found the Panhellenic Socialist Party, PASOK, and was elected to Parliament in 1977. When PASOK won the 1981 elections, she became Minister for Culture. She was the first woman to hold the position and the longest-serving minister for culture in the history of Greece. As minister, she transformed cultural life. She opened museum access for citizens, promoted education through heritage, and launched major projects, like the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki. She also began her famous campaign for the return of the Parthenon marbles.
3: And as Shakespeare mean to England, St. Paul's Cathedral, what does the Taj Mahal mean to India? What do the paintings in the Sistine Chapel mean to Italy? The Parthenon marbles are our pride. They are our identity. They are today's link with Greek excellence. They are creations synonymous with our concepts of democracy and freedom.
2: Her most enduring achievement at EU level was the creation of the European Capitals of Culture initiative. Athens became the first European Capital of Culture in 1985, after Mercouri persuaded EU culture ministers to make culture central to the EU's identity. She also promoted cultural links with Eastern Europe, even before the fall of the Iron Curtain.
1: In the early 1990s, she combined acting with politics once more. When PASOK returned to power in 1993, she resumed her role as Minister for Culture, focusing on linking culture with education. Melina Mercouri passed away in 1994 in New York. Her funeral, held with the honours of a Prime Minister, showed the Greek people's deep affection for her. Today, her vision lives on through the Melina Mercouri Foundation, which promotes Greek culture worldwide.
2: Since 2007, the Foundation has awarded the Melina Mercouri Theatre Award to one young actress each year, along with Melina's signature brooch, passed from one winner to the next, which keeps her spirit alive on stage. For Melina Mercouri, it was never about titles or awards. It was about love. Her love for Greece, and the love she received in return. Her voice and vision continue to inspire generations to this day.
1: This podcast is brought to you by the European Parliament.
4: de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Raad van Europa. Best verwarrend allemaal, toch? Alle drie hebben ze bijna dezelfde naam. Waar houden deze raden zich eigenlijk mee bezig en hoe verschillen ze van elkaar? Laten we ze even van dichterbij bekijken. We beginnen met de Europese Raad. De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-landen. Denk bijvoorbeeld aan de bondskanselier van Duitsland, de president van Frankrijk of de premier van Italië. Alle landen hebben hier een gelijke stem. De Europese Raad heeft ook een eigen voorzitter die voor 2,5 jaar wordt gekozen. De termijn van de voorzitter kan eenmaal worden verlengd. Sinds 2024 is de voorzitter van de Europese Raad António Costa, de voormalige premier van Portugal. Tot slot is ook de voorzitter van de Europese Commissie lid van de Europese Raad. De Europese Raad komt minstens 4 keer per jaar bijeen om de algemene politieke koers en prioriteiten van de EU te bepalen. De instelling onderhandelt echter niet over EU-wetgeving en neemt geen wetten aan. De Europese Raad wijst op zaken die belangrijk zijn voor de EU en op de maatregelen die daaruit moeten voortvloeien. Daarnaast beheerst de Europese Raad onverwachte gebeurtenissen en crisissen. Recente voorbeelden hiervan zijn de oorlog in Oekraïne, de COVID-19-pandemie, de Brexit en de financiële crisis. De Europese Raad benoemt ook kandidaten voor een aantal EU-functies op hoog niveau, zoals de president van de Europese Centrale Bank, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de voorzitter van de Europese Commissie. Hoe kunnen we ons de naam en de rol van de Europese Raad herinneren zonder deze instelling te verwarren met een van de andere twee raden? Denk aan het volgende ezelsbruggetje. De Europese leiders bepalen het beleid in de Europese Raad. De Europese Raad deelt het Europagebouw in Brussel met de Raad van de Europese Unie. In de Raad van de Europese Unie wordt er dagelijks gewerkt aan Europese wetgeving. Deze raad wordt ook wel de Raad van Ministers genoemd, omdat die bestaat uit de ministers van de nationale regeringen van de EU-landen. Dit betekent dat de ministers die verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein bijeenkomen in de Raad van de Europese Unie om vorm te geven aan de EU-wetgeving daarover. Zo komen de ministers van Economische Zaken en Financiën bijeen om geldzaken te bespreken en behandelen de ministers van Justitie gerechtelijke kwesties. Hun vergaderingen worden voorgezeten door de minister van het EU-land dat op dat moment het rolerende voorzitterschap van de Raad bekleedt. Om de 6 maanden neemt een ander EU-land het voorzitterschap over. De Raad van de Europese Unie onderhandelt over EU-wetgeving en neemt wetten aan in samenwerking met het Europees Parlement. Ook de begroting wordt samen met het parlement vastgesteld. Hoe kunnen we ons gemakkelijk herinneren hoe deze raad heet? Het is de enige raad die de Europese Unie in zijn naam heeft staan. En ook de enige die een tweede naam heeft. We hebben namelijk gezien dat deze raad ook wel de Raad van Ministers wordt genoemd. Dit weerspiegelt de samenstelling van de Raad van de Europese Unie, die bestaat uit ministers van elk EU-land. Laten we nu de Raad van Europa bespreken. De Raad van Europa is een afzonderlijke organisatie en geen EU-instelling. De organisatie heeft 46 lidstaten, dus aanzienlijk meer dan de EU. Alle 27 EU-landen zijn ook lid van de Raad van Europa. Enkele niet-EU-landen die tot de organisatie behoren zijn het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Liechtenstein en Zwitserland. De Raad van Europa werd opgericht in 1949 en is de oudste intergouvernementele organisatie in Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Straatsburg, Frankrijk, waar het Europees Parlement zijn officiële zetel heeft. Het parlement hield zijn plenaire vergaderingen vroeger in het hoofdgebouw van de Raad van Europa, het Palais de l'Europe. Dit is Frans voor Paleis van Europa. Het parlement verhuisde later naar zijn eigen gebouwen, die via een voetgangersbrug met het Palais verbonden zijn. De Raad van Europa is een organisatie die de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat beschermt. Deze raad beschikt over een eigen rechtbank, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hier kunnen mensen een klacht indienen tegen een staat als zij van mening zijn dat hun rechten en vrijheden zijn geschonden. Ze moeten hun zaak wel eerst hebben voorgelegd aan de hoogste rechterlijke instantie van hun land. Als moederinstelling van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zet de Raad van Europa zich in om mensenrechten schendingen in de eerste plaats te voorkomen. De Raad van Europa doet dat door conventies te ontwikkelen. Conventies zijn internationale, juridisch bindende verdragen. De eerste conventie van de Raad van Europa was het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat de hoeksteen vormt van zijn activiteiten. Dat verdrag is door alle leden van de Raad van Europa ondertekend en bevat een overzicht van rechten en vrijheden die beschermd moeten worden. De Raad van Europa houdt toezicht op de situatie in zijn lidstaten en doet aanbevelingen om tekortkomingen op verschillende gebieden aan te pakken. De organisatie werkt onder meer op het gebied van geweld, corruptie, racisme, mensenhandel, terrorisme, vrijheid van meningsuiting en vrije verkiezingen. Hoe kunnen we deze raad, die geen deel uitmaakt van de EU, onderscheiden van de twee andere raden? Denk aan Europa als continent, dus vanuit geografisch perspectief. De Raad van Europa heeft meer lidstaten in Europa dan de EU en het is de enige van de drie raden die de naam van het continent in zijn titel heeft staan. Laten we nu samenvatten wat we zojuist over de drie raden hebben gehoord. Ze hebben allemaal verschillende functies. De ene raad bepaalt de weg voorwaarts, de andere stelt wetgeving vast en de derde beschermt de mensenrechten en de democratie. Slechts twee van de drie raden maken deel uit van de EU, de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. De Raad van Europa is een afzonderlijke organisatie, die echter wel dezelfde fundamentele waarden heeft als de EU. Zowel de EU als de Raad van Europa zorgen namelijk voor het welzijn van de mensen in Europa. Ze zijn historisch gezien ook nauw met elkaar verbonden. De Raad van Europa heeft niet alleen zijn vergaderzaal gedeeld met de EU, maar gebruikt ook hetzelfde volkslied en dezelfde vlag, als symbolen van eenheid. Beide organisaties hebben veel gemeenschappelijke doelen en streven allebei naar vrede en gelijkheid in Europa en daarbuiten. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: A pandemia de Covid-19 e a guerra da Rússia contra a Ucrânia tiveram um impacto significativo na agenda do Parlamento Europeu durante a sua nona legislatura. Na sequência de uma crise sanitária e de desafios geopolíticos, durante a sua nona legislatura, o Parlamento centrou-se nas transições ecológica e digital para reforçar a resiliência da UE e, ao mesmo tempo, os valores democráticos. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. E neste podcast vamos analisar as principais ações do Parlamento Europeu entre 2019 e 2024. Durante a nona legislatura, foram envidados grandes esforços para ajudar a economia e a sociedade a recuperar após a pandemia. Em 2020, os negociadores do Parlamento lutaram com êxito pelo maior pacote financeiro de sempre da União Europeia para enfrentar as consequências da crise da Covid-19 e financiar uma nova geração de programas da UE. Os eurodeputados garantiram níveis nunca antes alcançados de financiamento da União, canalizando 16 mil milhões de euros para projetos emblemáticos como o programa UE pela Saúde e o Horizonte Europa. O sólido orçamento da UE desempenhou um papel fundamental no financiamento de iniciativas de recuperação, no apoio às empresas e na garantia da coesão social em todos os Estados-membros. Com destaque para a Ucrânia e para tornar a indústria da UE mais autónoma, o orçamento de longo prazo foi revisto, introduzindo iniciativas como o Mecanismo para a Ucrânia e a Plataforma de Tecnologias Estratégicas para a Europa. O Parlamento manteve-se atento aos fundos da União, assegurando que os Estados-membros respeitam os objetivos climáticos e digitais e o Estado de Direito. No plano da justiça social, os eurodeputados defenderam salários justos, transparência fiscal e regulamentação contra o trabalho forçado. Os esforços para combater a corrupção e o branqueamento de capitais foram reforçados com nova legislação. Perante os efeitos cada vez mais evidentes das alterações climáticas, o Parlamento Europeu deu prioridade à proteção ambiental e à sustentabilidade. Foram introduzidas políticas ambiciosas para reduzir as emissões de carbono, promover as fontes de energia renováveis e incentivar uma economia mais ecológica. A Lei Europeia em Matéria de Clima, aprovada em junho de 2021, obriga a União Europeia a alcançar a neutralidade climática até 2050 e a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030. O Parlamento também reforçou as regras sobre a qualidade do ar e adotou novos requisitos para reduzir os resíduos de embalagens e as emissões industriais na União Europeia. Foi dada prioridade aos investimentos em tecnologias limpas e às iniciativas de economia circular, bem como a medidas para combater a desflorestação e promover o consumo sustentável. No domínio digital, a atenção foi dirigida para a garantia da segurança e da competitividade. Foram introduzidas normas para salvaguardar a privacidade dos dados, reforçar a cibersegurança e promover a inovação nas tecnologias digitais, lançando as bases para uma economia digital próspera. O Parlamento apelou a uma inteligência artificial ética, a uma maior responsabilização das empresas de plataformas online e a uma proteção de dados sólida. Iniciativas como o Regulamento dos Serviços Digitais e o Regulamento dos Mercados Digitais estabelecem normas para a concorrência leal e os direitos dos utilizadores. Foram também criadas medidas de cibersegurança mais fortes e um espaço europeu de dados de saúde. O Parlamento põe os direitos e a proteção dos consumidores no centro das transições ecológica e digital. Foram aplicadas políticas para capacitar os consumidores, promover práticas de consumo sustentáveis e reforçar a literacia digital, assegurando que todos os cidadãos da UE possam beneficiar destes progressos. A União Europeia da Saúde foi uma das prioridades do Parlamento durante a 9ª legislatura e visa reforçar os sistemas de saúde e a preparação para pandemias. Foram envidados esforços de colaboração para reforçar a coordenação, garantir o acesso às vacinas e melhorar as infraestruturas de cuidados de saúde em todos os Estados-membros. O financiamento do programa UE pela Saúde foi triplicado para consolidar as infraestruturas de saúde pública e as capacidades de resposta a situações de crise. Foi criada uma subcomissão da Saúde Pública Permanente para uma melhor coordenação e iniciativas como o Cartão Europeu de Deficiência tiveram como objetivo melhorar o acesso aos cuidados de saúde e a inclusão. A resposta aos desafios em matéria de migração e asilo continuou a ser uma prioridade. O Parlamento Europeu trabalhou no sentido de uma reforma abrangente do sistema de migração e asilo da UE, a fim de criar políticas de migração justas e humanas, assegurando a solidariedade entre os Estados-membros e defendendo os princípios dos direitos humanos. O pacote em matéria de migração e asilo introduziu reformas abrangentes para simplificar os procedimentos, salvaguardar os direitos humanos dos migrantes e combater as causas profundas da migração. Os esforços centraram-se nas vias legais de migração, na integração dos recém-chegados no mercado de trabalho e na supervisão da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, garantindo uma abordagem equilibrada da segurança das fronteiras e das preocupações humanitárias. Perante as tensões geopolíticas, o Parlamento Europeu manteve-se solidário com a Ucrânia. Condenou a guerra de agressão da Rússia, impôs sanções e disponibilizou ajuda humanitária. Os eurodeputados apelaram às negociações de adesão à UE e ao reconhecimento dos crimes de guerra russos e apoiaram as aspirações democráticas e a soberania da Ucrânia. O Parlamento prestou apoio diplomático e humanitário à Ucrânia, reafirmando o compromisso da União Europeia com a paz, a estabilidade e a soberania dos seus vizinhos. O papel da União no âmbito mundial foi reforçado através de iniciativas de promoção da cooperação internacional e dos direitos humanos. A defesa dos valores democráticos e dos direitos fundamentais continuou a ser uma pedra angular da missão da União Europeia. Foram feitos esforços para fortalecer as instituições democráticas, salvaguardar o Estado de Direito e proteger os direitos de todas as pessoas que vivem na UE, com o objetivo de assegurar a integridade e a resiliência da democracia europeia. O Parlamento abordou os pedidos de reformas eleitorais e institucionais para reforçar a transparência, a responsabilização e a governação democrática na União. Foram apresentadas propostas para simplificar os processos de tomada de decisão, aumentar a participação dos cidadãos e promover a confiança nas instituições da União Europeia. É evidente que, num contexto de desafios sem precedentes, foram realizados progressos significativos no sentido de uma Europa mais ecológica, mais digital e mais resiliente. Ao dar prioridade à recuperação económica, à ação climática e aos valores democráticos, a União Europeia está em boa posição para enfrentar as complexidades do futuro. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
6: Was bleibt Ihnen von Ihren Reisen normalerweise am lebhaftesten in Erinnerung? Nun wahrscheinlich nicht nur Gebäude, Museen oder Theater, sondern auch die Musik, die durch die Straßen klingt, das Festival, auf das man zufällig stößt, oder die Atmosphäre, die man auf einem Platz in einem Viertel spürt. Überall in Europa ist die Kultur außerordentlich wichtig für die Identität von Städten und Regionen. Straßenfeste, Konzerte stadtbekannter Musiker und Kunstprojekte vor Ort bringen Menschen zusammen und Städte weiter. Genau auf diesen Gedanken beruht auch eine der bekanntesten Kulturinitiativen der Europäischen Union, die Initiative Kulturhauptstädte Europas. Das Programm wurde 1985 von der bekannten Schauspielerin und damaligen griechischen Kulturministerin Melina Mercouri und ihrem französischen Amtskollegen Jacques Lang ins Leben gerufen. Ihr Gedanke war einfach, aber wirkungsvoll. Kultur bringt Europäerinnen und Europäer einander näher. Seit Athen 1985 zur ersten Kulturhauptstadt Europas ernannt wurde, trugen mehr als 70 Städte diesen Titel. In Deutschland waren es 4, nämlich West-Berlin 1988, Weimar 1999, Essen 2010 und im letzten Jahr Chemnitz. Das Konzept ist einfach. Jedes Jahr erhalten ausgewählte Städte die Möglichkeit, ihr kulturelles Leben Europa und der ganzen Welt vorzustellen. Und wie wird eine Stadt Kulturhauptstadt Europas? Das Auswahlverfahren beginnt 6 Jahre vorher. Zunächst entscheidet die Europäische Kommission, welche Mitgliedstaaten in dem betreffenden Jahr überhaupt Kulturhauptstädte stellen können. Dann können sich die Städte dieser Länder mit ihrem Kulturprogramm bewerben. Eine Gruppe unabhängiger Fachleute prüft die Bewerbungen und wählt pro Land eine Stadt aus. Danach werden 2, manchmal auch 3 Kulturhauptstädte Europas ernannt. Ausgewählt werden sie anhand verschiedener Kriterien, zum Beispiel wie gut ihr Kulturprogramm ist, wie gut sie es umsetzen können und welche langfristigen Vorteile der Titel der Stadt und ihren Bewohnern bringen kann. Bei der Auswahl spielt die Stadtgröße keine Rolle. Es gab auch schon Kulturhauptstädte mit weniger als 100.000 Einwohnern, darunter Matera in Italien, Galway in Irland und Tartu in Estland. Entscheidend sind die personellen, finanziellen und kulturellen Möglichkeiten einer Stadt und ihre Bereitschaft, die Menschen aktiv einzubeziehen. Nach der Auswahl haben die Städte 4 Jahre Zeit, sich vorzubereiten. In dieser Phase werden Partnerschaften aufgebaut, Veranstaltungen geplant und die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert mitzumachen. Wer in einer Bewerberstadt lebt, ist also nicht nur Zuschauer, sondern kann sich selbst einbringen. Die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas bringt auch einen kleinen Geldregen mit sich. Die Städte erhalten den mit 1,5 Millionen Euro dotierten Melina Mercouri-Preis. Außerdem werden sie dazu ermutigt, andere Programme der EU in Anspruch zu nehmen, etwa das Programm Kreatives Europa, das die Kultur- und Kreativbranche unterstützt. Der Wert des Titels Kulturhauptstadt Europas lässt sich aber mit Geld kaum aufwiegen. Die Städte nutzen ihn oft als Sprungbrett, um ihr internationales Ansehen zu steigern, Stadtviertel und öffentliche Räume wiederzubeleben und den Tourismus anzukurbeln. Und die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas hat Folgen, die weit über das Veranstaltungsjahr selbst hinausreichen. Nehmen wir Marseille, Kulturhauptstadt Europas 2013. In diesem Jahr erreichte die Stadt mit 11 Millionen Besuchern einen neuen Rekord, wodurch sie noch stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit rückte. Kulturhauptstadt zu sein, sorgte nicht nur für wesentlich mehr Touristen, es veränderte die Stadt. Der öffentliche Raum in Marseille, zum Beispiel seine Uferpromenade, bekam ein neues Gesicht. Neue Veranstaltungsorte wurden eröffnet und die Kultur half, verschiedene Stadtteile wieder miteinander zu verbinden. Viele dieser öffentlichen Räume werden immer noch genutzt und ziehen sowohl Einheimische als auch Besucher an. Die Programme der Kulturhauptstädte Europas machen die Gemeinsamkeiten der Europäerinnen und Europäer sichtbar. Zugleich verdeutlichen sie die Einzigartigkeit jeder dieser Städte. Die Kulturhauptstädte wollen über den örtlichen Rahmen hinaus wirken und Menschen in Europa und der ganzen Welt ansprechen. Sie können zwar das Umland und Nachbarregionen in das Programm einbeziehen, doch geleitet wird es von ihnen und sie tragen die Gesamtverantwortung. Ein besonders symbolträchtiges Beispiel ist die Kulturhauptstadt Europas 2025, Nova Gorica in Slowenien. Sie entwickelte eine enge Partnerschaft mit Gorizia, ihrer Zwillingsstadt gleich jenseits der Grenze in Italien. Und zum ersten Mal teilten sich zwei Städte aus zwei Mitgliedstaaten den Titel. Zwei Städte, die vor langer Zeit eins gewesen waren, aber vom Eisernen Vorhang und der Grenze geteilt wurden. Sie nutzten die Gelegenheit, über diese nun immer weniger spürbare Grenze hinweg die Menschen in Italien und Slowenien einander näher zu bringen. In einer Rede, die vom audiovisuellen Dienst der Kommission zur Verfügung gestellt wurde, würdigte der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella diesen Anlass mit folgenden Worten. Neben Chemnitz in Deutschland wurde Nova Gorica zur Kulturhauptstadt Europas 2025 ernannt. Zusammen mit ihrer Zwillingsstadt Gorizia auf der italienischen Seite hat sich die slowenische Stadt zum Ziel gesetzt, ein grenzüberschreitendes Kulturerlebnis zu bieten. Kultur kennt zwar per Definition keine Grenzen, doch sie entsteht immer als Ausdruck einer Gemeinschaft. Jedoch eine Gemeinschaft, die offen für Wissen, gemeinsames Forschen und gegenseitige Bereicherung ist. Die Ernennung zur Kulturhauptstadt Europas bietet einer Stadt und ihren Einwohnerinnen und Einwohnern eine einzigartige Gelegenheit, weitreichende kulturelle, soziale und wirtschaftliche Wirkungen zu entfalten. Hat Sie diese Sendung neugierig gemacht? Finden Sie heraus, wie die EU Kultur dort fördert, wo Sie leben oder hinreisen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.

Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: In de Europese Unie bestaan er allerlei soorten EU-wetgeving. Sommige daarvan zijn bindend, andere niet. Sommige gelden voor de hele EU, andere maar in een paar landen. Vandaag verdiepen we ons in een erg belangrijke wetgevingshandeling, namelijk de richtlijn. Een richtlijn is een wetgevingshandeling die is aangenomen door de EU-instellingen en waarin een doel is vastgelegd die de EU-landen moeten bereiken. Richtlijnen vormen een onderdeel van het zogenoemde secundaire recht van de EU. Dat is het geheel van wetgeving dat is voortgekomen uit de beginselen en de doelstellingen van de EU-verdragen, die ook wel het primaire recht worden genoemd. Wil je graag meer weten over de EU-verdragen? Luister dan zeker naar de aflevering van onze reeks Vacta verklaart over dit specifieke onderwerp. Terug naar de richtlijnen. Neem bijvoorbeeld de EU-richtlijn over kunststoffen voor eenmalig gebruik. Die heeft als doel de impact van bepaalde kunststoffen voor eenmalig gebruik op het milieu te beperken. Om dit doel te bereiken, moeten de EU-landen maatregelen nemen om het gebruik van deze kunststofproducten, zoals plastic borden, rietjes en bekers, terug te dringen of zelfs te verbieden. De richtlijn werd gepubliceerd in juni 2019 en is officieel van kracht geworden in juli 2021. Zoals je je kunt voorstellen, heeft dit hele proces tijd gekost. De EU-landen moesten de richtlijn verwerken in hun eigen wetgeving. Bedrijven moesten hun voorraden van artikelen voor eenmalig gebruik opruimen. En consumenten moesten hun gewoonte aanpassen. Maar als je nu om je heen kijkt, zie je dat plastic rietjes grotendeels hebben plaatsgemaakt voor alternatieven van bijvoorbeeld papier of glas. Een richtlijn opstellen verloopt in verschillende fasen. Eerst komt de Europese Commissie met een voorstel. Vervolgens buigt het Europees Parlement zich erover en stelt het eventueel wijzigingen voor. Daarna is de Raad van de Europese Unie aan zet. Die kan het standpunt van het parlement nog aanpassen. Als het parlement en de Raad akkoord gaan met de tekst, wordt de richtlijn aangenomen. Dit betekent dat het Europees Parlement een rol speelt bij zowel de opstelling als de goedkeuring van Europese richtlijnen. Tot slot moeten de EU-landen de aangenomen richtlijn verwerken in hun eigen wetgeving. Dit proces wordt ook wel omzetting genoemd. In tegenstelling tot verordeningen die direct gelden in alle EU-landen, moeten richtlijnen dus eerst worden omgezet in nationaal recht. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? De nationale overheden bepalen zelf op welke manier ze de richtlijn in hun wetgeving opnemen. Dat moet meestal binnen 2 jaar gebeuren nadat de richtlijn is aangenomen. Soms kan die termijn worden verlengd om ervoor te zorgen dat de overgang naar de nieuwe regels soepel verloopt, zowel voor de EU-landen als voor de EU-markt. Een richtlijn geldt pas als wet in een EU-land wanneer dat land de richtlijn heeft omgezet in nationale maatregelen en daarmee de doelstellingen van die richtlijn heeft gehaald. De overheden van de EU-landen moeten de Europese Commissie ook laten weten welke maatregelen ze precies nemen. Doen ze dat niet, dan kan de Commissie een inbreukprocedure starten. In een richtlijn kunnen minimumnormen worden vastgelegd, maar niets weerhoudt de EU-landen ervan om strengere normen te hanteren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat de rechtsstelsels in sommige landen al hogere normen hebben. In dat geval hebben de EU-landen het recht om hogere normen vast te stellen dan die in de richtlijn. Maar ze mogen niet onder de Europese minimumnormen gaan. Een richtlijn is dus bedoeld om gemeenschappelijke grenzen vast te stellen en zo te zorgen voor harmonisatie binnen de EU. Als een EU-land een richtlijn niet omzet in nationale wetgeving of dit op een verkeerde manier doet, kan de Europese Commissie een inbreukprocedure instellen. Wordt het probleem niet opgelost na een eerste waarschuwing, dan kan de Commissie naar het Hof van Justitie van de Europese Unie stappen. In sommige gevallen kan de Commissie het Hof van Justitie verzoeken om financiële sancties op te leggen aan het land in kwestie. Die sancties moeten evenredig zijn, maar ook afschrikkend werken. Met andere woorden, de boete moet hoog genoeg zijn om het land ertoe aan te zetten de richtlijn alsnog correct toe te passen. Dat betekent dat de boete hoger moet zijn dan het voordeel dat het land behaalt door de richtlijn niet toe te passen. Ook moet de boete hoog genoeg zijn om te voorkomen dat het land dit in de toekomst opnieuw doet. Hoe hoog die boete is, hangt onder meer af van de financiële draagkracht van dat land. Het is namelijk niet de bedoeling een EU-land financieel in de problemen te brengen, want daar heeft natuurlijk niemand baat bij. Het belangrijkste doel van een inbreukprocedure is om ervoor te zorgen dat de EU-landen het EU-recht in het algemeen belang toepassen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: El azúcar mueve mucho dinero en la Unión Europea, tanto para los productores de remolacha y caña azucareras como para los fabricantes y las refinerías de azúcar. La Unión Europea es el principal productor mundial de remolacha azucarera y uno de los mayores mercados del mundo para los fabricantes de azúcar. El mercado del azúcar de la Unión ha sido durante 50 años uno de los más regulados del sector agroalimentario. Desde que desapareció el sistema de cuotas en septiembre de 2017, se enfrenta a múltiples desafíos. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En esta emisión hablaremos del sector azucarero en la Unión Europea. Cerca del 80% del azúcar de todo el mundo proviene de la caña de azúcar. En la Unión Europea, la caña no se cultiva mucho, pero, pese a todo, Europa tiene un papel importante en el mercado mundial del azúcar. El motivo es que la Unión es el mayor productor mundial de remolacha azucarera, la segunda fuente más importante de azúcar, responsable de cerca de la mitad de la oferta mundial. Globalmente, la Unión Europea es el tercer productor mundial de azúcar, después de Brasil y la India. La mayor parte de la remolacha azucarera de la Unión se cultiva en el norte de Europa, cuyo clima es más adecuado. Solo una pequeña parte de la cosecha acaba en nuestra despensa transformada en azúcar. La mayor parte se destina a otros sectores, a la fabricación de alimentos y bebidas o de piensos para el ganado e incluso a la producción de biocombustible. Las tendencias en la producción azucarera en la Unión Europea han acompañado las evoluciones de la política azucarera. Antes de desterrarse el sistema de cuotas, en septiembre de 2017, el mercado del azúcar era uno de los más regulados del sector agroalimentario de la Unión. El sistema de cuotas azucareras, que estuvo presente durante casi 50 años, se instauró en un principio para potenciar la autosuficiencia en lo que se refiere al azúcar. Toda producción que sobrepasara las cuotas fijadas estaba sujeta a una tasa por exceso de producción. La producción, al margen de las cuotas, solo se permitía en circunstancias muy concretas, por ejemplo, para exportar o para producir biocombustibles. Todo parece indicar que la producción de azúcar seguirá aumentando en la Unión con la liberalización del mercado. De hecho, es probable que la producción mundial de azúcar crezca en los próximos años al aumentar su consumo en los países en desarrollo. Ahora bien, estas previsiones podrían verse alteradas por las condiciones meteorológicas o por los precios de los cultivos y de los productos de la competencia. En 2018 se consumieron en la Unión Europea casi 19 millones de toneladas de azúcar. Las previsiones apuntan a una reducción de esta cantidad en los próximos años. En cambio, la producción de azúcar de la Unión Europea, que fue de 17 millones de toneladas como media entre 2011 y 2016, se ha disparado hasta los 21 millones de toneladas aproximadamente. Y el azúcar no es el único producto de la industria. Además de la isoglucosa, principal sustituto del azúcar, también produce melaza y pulpa de remolacha, e incluso suministra energía en forma de electricidad y biogás. La producción y la transformación de la remolacha azucarera crean puestos de trabajo y desempeñan un papel importante en el desarrollo regional. Pero queda por ver qué consecuencias tendrá a largo plazo la liberalización del mercado. El fin del sistema de cuotas ha eliminado las limitaciones a la cantidad de azúcar que pueden comercializar los productores europeos, pero también los deja a merced de los vaivenes de las fuerzas del mercado. Por ello, la política agrícola de la Unión Europea sigue apoyando al sector, concentrándose en la renta de los agricultores y en la evolución del mercado. Un ejemplo concreto, los cultivadores de remolacha pueden obtener ayudas a la renta en forma de pagos directos en gran medida disociados de la producción. Además, los países de la Unión Europea también tienen la opción de prestar ayuda voluntaria vinculada a la producción a sectores concretos en crisis, como la remolacha azucarera o la caña de azúcar. La Unión Europea está facultada para apoyar al sector del azúcar con intervenciones específicas en el mercado, especialmente en caso de fallos o crisis del mercado. Puede, por ejemplo, intervenir con ayudas al almacenamiento privado o medidas de apoyo suplementarias en caso de volatilidad de los precios u otras perturbaciones graves del mercado. El Parlamento Europeo ha contribuido a las reformas de la política azucarera que la Unión ha ido llevando a cabo a lo largo de los años. Tras una audiencia en el Parlamento Europeo en 2016 sobre el futuro del mercado del azúcar de la Unión, los eurodiputados formularon una serie de preguntas parlamentarias a otras instituciones europeas. Les plantearon sus inquietudes sobre las consecuencias de la reforma de la política azucarera, por ejemplo, sus consecuencias para la salud, las variaciones de precios, las relaciones comerciales o la sostenibilidad de la producción agrícola. Un sector azucarero sano puede impulsar el desarrollo de la agricultura y de las zonas rurales de la Unión Europea. El cultivo de remolacha azucarera favorece además la agricultura sostenible, ya que desempeña un papel importante en la rotación de cultivos, al diversificarlos y mantener las tierras agrícolas en buenas condiciones. Sin embargo, los avances tecnológicos, el aumento del uso de productos químicos y las condiciones del mercado ejercen presión contra la rotación sostenible de los cultivos en favor del monocultivo. Por ello, las cuestiones medioambientales deben tener un lugar prioritario en la futura política agrícola de la Unión Europea. La transición a un mercado del azúcar sin cuotas todavía no está completa. Para que pueda hacerse de forma satisfactoria, es esencial que el Parlamento siga trabajando en los objetivos económicos, sanitarios, sociales y medioambientales en relación con el sector azucarero de la Unión Europea. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, visita la página web del Think Tank del Parlamento.
2: Lux, le prix cinématographique européen du public 2026. Le rideau se lève sur la sélection 2026 du prix Lux du public. Les cinq films en lice sont Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender et Sentimental Value.
3: Christie est un drame écrit et réalisé par le réalisateur et photographe irlandais Brendan Canty. Christie et Shane, deux frères placés par les services sociaux qui ont vécu une enfance difficile et n'ont plus de contact, se retrouvent soudainement à vivre sous le même toit. Ils doivent désormais se réconcilier avec leur passé, tandis que Christie fait des choix pour son avenir.